binnen, wie weet. Maar ik denk niet in nieuwe spullen die nog niemand heeft. Ongeacht in welke bubbel je leeft, dat is niet. Nee, dat is niet. Maar wat is dat? Ik kan wel wat bedenken, opkomen voor mensen. Willekeurig iemand op straat het beste wensen. Om de zoveel tijd je grootmoeder weer eens bellen. Of soms de buren weer een bosje bloemen brengen. Dat is wat je pretty maakt, alles aan de binnenkant. Niet je clean aesthetic, maar je laat op je Instagram. Doe mij een boomer, maar het is wat het is. Want schoonheid zie je zelden op het eerste gezicht. Ik ben, ja, ik ben zelf ook best. Want dit zit ergens van binnen.

0: don't really easily.
1: 105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe tarieven volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat de heffingen verdwijnen. En ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. Bij een steekpartij in Leeuwarden is iemand ernstig gewond geraakt. Dat meldt de politie op X. De steekpartij was iets voor 12:30, net buiten het centrum. Er is nog niemand aangehouden. Het is niet duidelijk hoe het nu met het slachtoffer is. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd. Dat gebeurde kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek aankondigde. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Volgens een Franse krant was de overste zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar er zijn ook opklaringen. Het is zo'n 12 tot 16 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon en dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.
3: Radio Aalsmeer. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Freedom.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In de regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. Zaporizhia ligt aan de frontlinie en is vaker het doelwit van Russische aanvallen. Landen reageren boos op de nieuwe importheffingen die de VS invoert voor producten uit 60 landen. Australië noemt de nieuwe heffingen volstrekt ongerechtvaardigd. De minister van Handel zegt erop aan te gaan dringen dat ze verdwijnen. Ook Brazilië is kritisch op de nieuwe importheffingen van de VS en noemt het ongegrond en volledig willekeurig. Vorige week was er ook al op een aantal Braziliaanse goederen een importheffing ingevoerd. President Trump kondigde gisteravond aan dat er voor 60 landen heffingen komen van 10 of 12,5%. In Nijmegen zijn de eerste lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. De militaire deelnemers zijn als eerste vertrokken, gevolgd door de mensen die de langste afstand van 50 kilometer lopen. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. En ze hopen vanmiddag binnen te komen op de Via Gladiola. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het is 12 tot 14 graden. In de ochtend eerst bewolkt, in de middag zon, dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. President Trump heeft nieuwe importheffingen aangekondigd voor 60 landen. Het gaat om heffingen van 10 en 12,5%. Aan het invoeren van deze heffingen ging een lang onderzoek vooraf, nadat eerdere heffingen onwettig waren verklaard. De VS zegt het nu te doen omdat andere landen te weinig zouden doen tegen dwangarbeid. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Volgens president Macron komt er hulp uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. In Frankrijk woeden grote branden. Zo zijn in de buurt van de stad Bordeaux 20.000 mensen geëvacueerd en duizenden hectares in vlammen opgegaan. In Spanje is de noodtoestand uitgeroepen in de regio Madrid. Ook daar zijn duizenden mensen geëvacueerd. In die regio woeden 4 branden en de weersomstandigheden zijn ongunstig. Iran en de VS hebben elkaar ook vannacht weer aangevallen. In Iran zouden enkele doden en gewonden zijn gevallen. Volgens de VS zijn ruim 2 uur lang doelen in Iran bestookt. Het zou onder meer gaan om plekken waar drones worden opgeslagen, maar ook communicatienetwerken en observatieposten zouden zijn geraakt. Het is de 13e nacht op rij dat er aanvallen over en weer zijn. Kuwait zegt dat het drones en raketten uit Iran heeft onderschept. Bij aanvallen van Rusland op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Onder de slachtoffers zijn volgens de autoriteiten 6 kinderen en een baby. De gouverneur van de regio zegt dat 5 bommen op de stad zijn gevallen. Onder meer woongebouwen en een privékliniek raakten beschadigd. De eerste deelnemers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn begonnen aan de laatste dag. De eerste wandelaars die vertrokken zijn de militaire deelnemers en de mensen die de afstand van 50 kilometer lopen. Ze hopen vanmiddag de Via Gladiola te bereiken. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag breekt de zon door. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een heffing van 10%. En voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De nieuwe heffingen komen na maandenlang onderzoek. De eerdere importheffingen die Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze toch in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin en ook andere landen als Brazilië en Australië zijn boos. Voor de 13e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. In Iran zouden meerdere doden en gewonden zijn. Kuwait zegt dat de drones en raketten uit Iran heeft onderschept. In de Spaanse regio Madrid is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de grote bosbranden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Ook in Frankrijk woeden nog altijd grote branden. Volgens president Macron is de hulp onderweg vanuit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In een abdij in Frankrijk is een interne machtsstrijd uit de hand gelopen. De overste van de abdij werd een maand geleden ontvoerd, kort nadat hij een e-mail had verstuurd waarin hij zijn vertrek had aangekondigd. Een aantal monniken vond dat verdacht en schakelde de politie in. 2 dagen later werd de man zo'n 150 kilometer verderop gevonden bij een verlaten treinstation. Hij was zwaar mishandeld. De ontvoering zou te maken hebben met discussies over de macht binnen de abdij. Er is nog niemand aangehouden. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. De dag begint bewolkt, vanmiddag overal zon en dan wordt het 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnix Hampersen met het NOS-journaal. De VS voert nieuwe importheffingen in op producten uit 60 landen. Voor de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk gaat het om een heffing van 10%. Voor andere landen als China en Japan wordt het 12,5%. De eerdere importheffingen die president Trump had ingevoerd werden onwettig verklaard en de regering zocht naar een argument om ze alsnog in te voeren. De VS beschuldigt andere landen nu van dwangarbeid. De EU noemt dat onzin. Ook landen als Brazilië en Australië zijn boos. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. Dieven zijn uit op duur gereedschap in de kazernes, zoals elektrische scharen en zogeheten spreiders.
2: Dieven kunnen met zo'n elektrische schaar natuurlijk bijvoorbeeld sloten doorknippen. En met die spreider kun je een hele zware gebarricadeerde deur openbreken. Dus het is wel begrijpelijk dat zij veel interesse in het materiaal hebben.
1: De spreider en elektrische schaar kosten zo'n 12.000 euro per stuk. Eind januari werd het brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Het Rode Kruis heeft voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela bijna 2 miljoen euro opgehaald. Eind juni werd Giro 5125 geopend na de bevingen waarbij duizenden mensen om het leven kwamen. Correspondent Nina Jurna was in het getroffen gebied.
3: Dan merk ik dat er ontzettend veel maand later nog heel veel trauma is, heel veel leed. Heel veel mensen hebben natuurlijk van alles, zijn ze kwijt, hun geliefden, maar ook hun huizen. Het is echt een gebied waar je ook nu een maand na de aardbeving nog steeds de effecten goed van ziet.
1: In Nijmegen zijn de wandelaars begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Vanmiddag worden ze onthaald op de Via Gladiola. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag aan de Vierdaagse begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over. Het weer eerst bewolkt, later vandaag meer zon. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

naar het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. EU-buitenlandchef Callas zegt dat ze negatief verrast is door de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Voor producten uit 60 landen worden importheffingen ingevoerd van 10 of 12,5%, volgens de VS omdat er sprake is van dwangarbeid. Callas noemt dat onzin.
2: What I've heard also the argumentation behind that it's forced labor. Sorry, but you can't say that for European Union. It's not really grounded.
1: Callas zegt dat de arbeidswetten in Europa beter zijn dan in de VS. Maar ook andere landen hebben boos gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. Sinds begin dit jaar is er al 35 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De dieven zijn vooral uit op duur gereedschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om elektrische scharen die zo'n 12.000 euro per stuk kosten. De laatste tijd waren er onder meer inbraken bij kazernes in Krommenie, Monnikendam en Broek in Waterland. Eind januari werd er brandweergereedschap gebruikt om een fotozaak in Arnhem open te breken. Door Russische aanvallen zijn in Oekraïne zeker 25 mensen gewond geraakt. Vannacht werden onder meer woongebouwen, een school en een privékliniek in de stad Zaporizhia geraakt. Onder de gewonden zijn 6 kinderen en een baby. Oekraïne zou met tientallen drones Sint-Petersburg hebben aangevallen. In Nijmegen zijn lopers begonnen aan de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de bijna 46.000 lopers die dinsdag begonnen, zijn er nog zo'n 42.000 over, zegt verslaggever Mark Haan.
3: Mensen hebben het zwaar, kan ik je melden.
4: Ja, mijn enkel komt in zicht gelukkig.
5: Waar zitten de pijntjes?
4: Mijn enkel.
5: Oh.
4: En de blaren.
5: Hoeveel?
4: Te veel om te tellen. Het is okay. De hele onderkant.
5: Okay, nou.
1: De lopers worden vanmiddag onthaald op de Via Gladiola. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden. Morgen zonnig bij maximaal 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
6: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Er komt waarschijnlijk een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Dat bevestigt de politie na een bericht van RTL Nieuws. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Wie te veel strafpunten verzamelt, wordt extra in de gaten gehouden. Het plan moet in het najaar klaar zijn. Frankrijk heeft andere Europese landen gevraagd om te helpen bij het blussen van de bosbranden. Er is onder meer brand bij de stad Bordeaux, zegt correspondent Saskia Houtuin.
2: Canada will do whatever it takes to build our.
3: Inmiddels is 4.800 hectare aan land in vlammen opgegaan. Meer dan 20.000 personen zijn inmiddels geëvacueerd. Dat zijn inwoners, maar ook heel veel toeristen. Meerdere campings die zijn ontruimd. Franse media die hebben het over een monsterbrand.
1: Amerika komt met nieuwe importheffingen nu het vorige pakket is afgelopen. De heffingen worden ingevoerd op producten uit 60 landen, waaronder de EU. Canada probeert nog te onderhandelen met de VS, maar richt zich verder vooral op zichzelf.
2: Canada will do whatever it takes to build our strength at home and to support Canadian families, workers. We're ready because we have been focusing on what we can control.
1: En dat zei de Canadese premier Carney. Producten uit de EU, Canada en het Verenigd Koninkrijk krijgen een importheffing van 10%. Een Indiase activist is na 26 dagen gestopt met zijn hongerstaking. Sonam Wanchuk was ermee begonnen om aandacht te vragen voor de eisen van de zogeheten kakkerlakbeweging. Aanhangers van die protestbeweging eisen het aftreden van de minister van Onderwijs. Ook is er onvrede over de werkloosheid en economische ongelijkheid in India. Wanchuk zelf is geen leider van de kakkerlakbeweging, maar mede door zijn hongerstaking werden de protesten grootschaliger. Het weer eerst bewolkt, later breekt de zon door. Het wordt vandaag 22 tot 25 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. Radio.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch duizenden bewoners geëvacueerd. Want de weersomstandigheden zijn ongunstig. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, rond Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Frankrijk krijgt hulp van brandweermensen uit Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije. Vanwege het dalende waterpeil door de aanhoudende droogte mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen naar het kanaal in het Gelderse Eefde worden morgenmiddag gesloten, zegt Rijkswaterstaat. De maatregel wordt genomen uit angst voor onherstelbare schade aan waterkeringen, de bodem en de natuur. En ook mag geen water meer uit het Twentekanaal onttrokken worden voor het beregenen van gewassen. De maatregelen blijven van kracht totdat de waterstand weer op peil is. Het is volgens Rijkswaterstaat nog niet te zeggen wanneer dat is. Politie en justitie willen gaan werken met een puntensysteem voor mensen die zich misdragen in het verkeer, meldt RTL Nieuws. Weggebruikers kunnen dan strafpunten krijgen als ze bijvoorbeeld een ongeluk veroorzaken, maar ook appen achter het stuur. Wie veel strafpunten krijgt, wordt extra in de gaten gehouden. Plan wordt de komende maanden uitgewerkt. In Brussel is opgelucht gereageerd op de nieuwe Amerikaanse importheffingen. De VS voert heffingen in van 10% voor producten uit de EU. Volgens de Europese Commissie komen die cijfers overeen met eerdere afspraken en wordt voor veel producten de export naar de VS niet duurder. Het weer, het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan zee tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan een graad of 25. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In de Rotterdamse wijk De Es zijn vannacht ruim 20 mensen bekeurd, schrijft Omroep Rijnmond. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar van kracht is. Het gebiedsverbod houdt in dat mensen die niks te zoeken hebben in de wijk daar 's nachts niet mogen zijn. Bewoners hebben al jaren overlast van mensen van buiten de wijk. Er wordt geklaagd over lawaai en drugsgebruik. Hoe hoog de boete is, wordt later bepaald door het Openbaar Ministerie. Het gebiedsverbod is uniek in Nederland en geldt voor een periode van 3 maanden, bij wijze van proef. Politie en justitie werken aan een puntensysteem voor hardnekkige verkeersovertreders. Mensen kunnen daarbij strafpunten krijgen als ze worden betrapt op bijvoorbeeld appen achter het stuur of rijden zonder gordel. Ernstige overtredingen zoals rijden onder invloed kunnen 2 of 3 strafpunten opleveren. Wie te veel punten verzamelt wordt extra in de gaten gehouden. Er wordt nog gepraat over de uitwerking. De aanpak moet in het najaar klaar zijn. In Spanje, in de regio Madrid, is de noodtoestand uitgeroepen vanwege natuurbranden. Rondom de Spaanse hoofdstad woeden 4 branden. In het gebied wonen niet veel mensen, maar er zijn toch 1000 bewoners geëvacueerd. Het is droog en er staat veel wind. Ook in Frankrijk, bij Bordeaux, woeden nog hevige natuurbranden. Vanwege dalende waterpeil mogen schepen voorlopig niet meer door het Twentekanaal. De sluizen in het kanaal tussen de Achterhoek en Twente worden morgen gesloten. Rijkswaterstaat neemt de maatregel uit angst voor onherstelbare schade aan de waterkeringen en de natuur. Er mag ook geen water meer uit het kanaal worden gehaald om land te besproeien. Het weer. Het is bewolkt en het kan hier en daar licht regenen. Vanmiddag klaart het op en breekt de zon op de meeste plaatsen door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden aan de kust, tot lokaal 26 in Limburg. Ook morgen belooft een zonnige en droge dag te worden, dan maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De 7 mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms met geweld. De mannen hadden zelf geen werk, maar leefden wel op grote voet. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven de mannen volgens de politie uit aan dure kleding, drank, drugs en gokken. 4 van de 7 verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, de andere 3 in Roemenië. 1 van hen is inmiddels uitgeleverd aan Nederland. De politie in Rotterdam heeft vannacht ruim 20 mensen bekeurd in de wijk De Es. Ze hielden zich niet aan het gebiedsverbod dat daar sinds gisteren van kracht is. De maatregel moet overlast door jongeren tegengaan. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht van de gevangenis in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan RTL Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst. Al was toen nog niet bekend waar hij naartoe zou gaan en wanneer. Holleder zet een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om hem zo streng te bewaken. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jürgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakte zijn debuut op 24 september in Amsterdam bij de Nations League-wedstrijd tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann, die vertrok na het teleurstellend verlopen WK. Het weer. Het is bewolkt. Het kan hier en daar licht regenen. Het klaart later vandaag overal op en ook breekt de zon op de meeste plaatsen wel door. Het wordt daarbij zo'n 22 graden maximaal aan de kust tot 26 in Limburg. Ook morgen zonnig en droog, dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt in Gironde, ten westen van Bordeaux. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op een nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. Verder naar het zuiden woedt een grote brand bij Biscarros. Die heeft zo'n 2500 hectare verwoest. Zeven mannen die vorige week zijn aangehouden in een onderzoek naar mensenhandel op de Amsterdamse Wallen zijn allemaal Roemenen. Ze zouden sekswerkers op grote schaal hebben uitgebuit, misleid en bedreigd, soms ook met geweld. Het geld dat de vrouwen verdienden gaven zij uit, volgens de politie, aan dure dingen zoals kleding, drank en drugs. Vier van de zeven verdachten zijn aangehouden in Amsterdam, drie anderen in Roemenië. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. De crimineel is van de extra beveiligde inrichting in Vught naar de afdeling intensief toezicht in Krimpen aan de IJssel gebracht, meldt zijn advocaat aan Boulevard. Een week geleden werd bekend dat Holleder zou worden overgeplaatst, maar toen was nog niet duidelijk waar hij naartoe zou gaan. Duitsland heeft een nieuwe bondscoach, Jurgen Klopp. Hij tekent een contract tot en met het WK van 2030. Klopp maakt zijn debuut op 24 september in Amsterdam. Dan speelt Duitsland bij de Nations League tegen Nederland. Klopp is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die vertrok na het teleurstellend verlopen WK voor Duitsland. Het weer bewolkt, maar vanmiddag klaart het op en breekt de zon door. Het wordt een graad of 24. Ook morgen zonnig en opnieuw droog, dan ongeveer 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Een man heeft vannacht vanuit een woning in Nijmegen op agenten geschoten. Daarna schoot hij zichzelf neer en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis, meldt de politie. De familie van de man had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. Agenten kwamen later af op een melding van een verdachte situatie bij een woning. Volgens de politie vertoonde de man onbegrepen gedrag. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje in 2020. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. Op TikTok worden de accounts van minderjarigen niet goed afgeschermd, zegt de Europese Commissie. Het sociale medium overtreedt daarmee de regels. Als minderjarigen hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. Brussel wil dat TikTok de instellingen aanpast. Gebeurt dat niet, dan kan het platform een boete krijgen. In het zuidwesten van Frankrijk zijn vanwege twee grote natuurbranden ruim 63.000 mensen geëvacueerd. De grootste brand woedt bij Bordeaux in het departement Gironde. Het vuur is vermoedelijk ontstaan bij werkzaamheden in het bos. 40.000 inwoners en toeristen zijn daar geëvacueerd. Op het nabijgelegen schiereiland Cap Ferret zijn ook mensen per boot in veiligheid gebracht. Een gebied van 10.000 hectare is in vlammen opgegaan. En verder naar het zuiden woedt ook een grote brand bij Biscarros. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon, blijft droog en de temperatuur ligt tussen de 23 en 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws losgeld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijsbaan doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de criminelen. Hoeveel losgeld is geëist, is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep in de zaak over de 14-jarige Tamar uit Marken. De verdachte werd vorige week vrijgesproken voor de fatale aanrijding van het meisje. De rechtbank oordeelde dat er geen overtuigend bewijs is dat de verdachte niet voldoende heeft opgelet, omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon. Het meisje werd aangereden op een dijk bij Monnikendam. TikTok overtreedt de regels, zegt de Europese Commissie, door het niet goed afschermen van profielen van minderjarigen. Als ze hun account op openbaar zetten, kan iedereen de video's zien, ook mensen zonder account. Bij afgeschermde accounts zijn de profielfoto's nog zichtbaar. De EU dreigt met boetes als dat zo blijft. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 25 graden. Ook morgen veel zon en iets warmer dan vandaag. Zondag wisselvallig en wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
0: Top 40 Classic.
3: Een hele goede middag en hartelijk welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic. De komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag hoor je de hits van 12 jaar geleden.
4: Top 40 Classic.
5: Met vandaag de Top 40 van 22 maart 2014.
3: En je hoort ze vanmiddag natuurlijk alle 40 in de juiste volgorde. Van nummer 40 zometeen tot aan nummer 1 zo tegen een uur of 6. En dat niet alleen, want die 40 hits kan je natuurlijk zelf ook opzetten thuis. Nee, in de Top 40 Classic hoor je ook de jingles en fragmentjes van de radio-uitzending van toen. En daarmee waan je je pas echt weer even helemaal terug in 2014. En die uitzending van de Top 40 op vrijdag 21 maart 2014 heb ik gevonden op een cassettebandje. En laten we eens even luisteren naar Jeroen Nieuwenhuizen, die destijds de Top 40 presenteerde bij Radio 538.
6: Nou, daar gaan we weer.
0: Are you in? Jeroen Nieuwenhuizen.

Partyden. Het is 2 uur geweest. Welkom, dit is hem, de top 40 op 538. De enige lijst die echt telt met de 40 populairste hits van deze week. Samengesteld op basis van Airplay, streamingdiensten en consumentenonderzoek onder toezicht van de Stichting Nederlands. Top 40 natuurlijk. De 50ste jaargang alweer, lijst nummer 2541. En vorige week waren dit de 3 grootste hits. John Legend. Cause I give you all. Katy Perry, Juicy J,

0: En dan ga je op weg naar de nummer 1 van deze week. Is er nog steeds Clean Bandit? Je weet het tegen 6 als het weekend begint hier.
1: Dankjewel Jeroen ook even voor dit overzichtje van de top 3 van vorige week. Hoef ik het niet te doen, scheelt weer. 12 jaar geleden was hij dus de presentator van de top 40 op Radio 538. En in 2026 is hij weer een beetje terug, hè, met de top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. En de komende 3 uur ga je nog meer fragmentjes horen uit die bewuste uitzendingen uit 2014. En natuurlijk alle 40 hits uit de lijst krijg je ook van me. En wil je meelezen wat er allemaal voorbij gaat komen vanmiddag? Dat kan, hè. Op top40.nl kan je de lijst opzoeken, die van 22 maart 2014. En dan zal je zien dat we slechts 2 nieuwe binnenkomers hebben deze week. Met de eerste zometeen op nummer 39. Maar eerst de track die al een half jaar genoteerd staat en 4 weken op nummer 1 heeft gestaan. Het is die ontzettende beuker van Dubs en Boortjes. Je weekend is begonnen. Dit is Tsunami.

0: tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En de kop is eraf. Maar wat voor kop zegt. Jongen, wat een beuk in deze platen. Dubs en Borges en Tsunami al 27 weken dus genoteerd. En hij staat nu op het randje van de lijst. Wil je meelezen wat we eens gaan draaien de komende 3 uur? Die hits dus van 22 maart 2014. Kijk even op top40.nl, daar kun je de lijst vinden en dus meelezen. Ook het gedrukt exemplaar, dat heb ik hier voor me liggen. De Mediamarkt Top 40, ja, dat was toen nog de sponsor, hè, in 2014. Nou, in deze lijst vinden we, even kijken, 2 keer Pharrell Williams. 2 keer Stromae en Avicii was op zijn hoogtepunt. Ook hem horen we twee keer voorbij komen vanmiddag. En in deze lijst vinden we ook de single die zou uitgroeien tot grootste top 40 hit aller tijden. Nou, verder hoor je nog zangeres Lorde met de opvolger van haar grote hit Royals. Weet je nog welke dat was? En de eerste hit voor Chef Special. Maar ook de eerste solo hit van Ronnie Flex. En de grote vraag is natuurlijk of Rather Be van Clean Bandit nog steeds op nummer 1 staat. Nou, zover is het nog niet. Want we zijn pas net begonnen met nu op nummer 39 de eerste van slechts 2 nieuwe binnenkomers.
3: Het begin van je weekend.
2: En die eerste nieuwe deze week is voor de Amerikaanse DJ's en producers Andrew Taggart en Alex Pell. En zij noemen zichzelf de Chainsmokers. Hun debuuthit heet Hashtag Selfie. En selfie is het woord van het jaar 2013, hè? En afgelopen week kwam daar met de gemeenteraadsverkiezingen ook nog de stemfee bij. Een selfie in het stemhokje. De Chainsmokers maken hun debuut in de Nederlandse top 40. En dat is ongetwijfeld het begin van een hele lange reeks hits. Hier zijn ze. Hun hashtag selfie is deze week hartstikke en splinter.
3: Nieuw

0: Ja hoor, lekker. Voetjes in het zand. Misschien een klein blond biertje erbij. Of misschien een wit wijntje. Heerlijk hoor, kan wel op deze platen.
1: Frank Punnik.
2: Top 40 Classic.
0: Dit was wel een beetje een gekke actnaam, hè? Val en Wat At versus Pnauw. Zo heette ze, ja. En het nummer heet Changes. Was vorige week nieuw op 39. En nu 2 plekken winst. En dus geëindigd op 37. En daarvoor 4 plekken omlaag naar 38. American Authors en Best Day of My Life. Je luistert naar de Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer. Iedere vrijdagmiddag een oude Top 40 lijst in zijn geheel dus. Met alle 40 hits. En vandaag zijn we terug in 2014, 12 jaar geleden. En op nummer 36 vinden we de tweede nieuwe binnenkomer. En daarvoor pak ik weer even die oude uitzending uit 2014 erbij. Jeroen, vertel jij eens even wie we mogen verwelkomen in de lijst.
3: Het begin van je weekend.
4: Ik was helemaal vergeten om te genieten. Alles bewust mee te maken. Door die operatie word je heel even op de bank neergezet en heb je tijd nodig om terug te kijken. Hij kon terugkijken op een jaar waarin hij doorbrak als misschien niet de beste, maar wel de populairste singer-songwriter van Nederland. Hij won het programma niet, maar scoorde wel met tracks als Beauty and the Brains en Mannenhart in de top 40. En nu is er dan eindelijk dat debuutalbum, zo van Ah Yeah! En een nieuwe clubtour. Hij zegt erover, het is voor het eerst dat ik met een album op zak ga optreden, dus dat is te gek. En zijn 46 hit is hier ook. Nielsen, kop in het zand is...
3: Nee.

0: Classic.
1: Ja, we zijn terug in 2014 en dit was Raccoon en Shoes of Lightning. Gezakt van 31 naar 35, staat al 15 weken genoteerd. En dit was het officiële thema van Serious Request 2013 van 3FM. Ja, het Glazenhuis stond 3 maanden geleden in Leeuwarden met de DJ's Giel Beelen, Paul Rabbering en Koen Zwijnenberg. En er werd geld ingezameld om kindersterfte door diarree terug te dringen. Nou, mooi initiatief natuurlijk. En ja, de hit is het dus geworden. Alle opbrengsten daarvan van Shoes of Lightning gingen dus naar dat goede doel. En dan voor de tweede nieuwe binnenkomer en tevens ook de hoogste nieuwe binnenkomer. Nielson, lang niet gehoord. Was hem een beetje vergeten deze plaat. En Kop in het Zand. Nou, dan de volgende plaat, 34, vinden we Olivier Heldens. Hij komt uit Rotterdam, maar hij pakt het meteen groots en internationaal aan. Hij noemt zichzelf Oliver Heldens. En hij is pas 19, hè, maar heeft nu al een dikke clubklapper op zijn naam en een top 40 hit. De eerste hit voor Oliver heet Gecko en stijgt deze week 4 plekken naar...

0: Nummer 33 was dit Stromae natuurlijk en Tous les Mêmes. En die is Stromae, dat is de Vlaamse Paul van Haver. Hij brak in 2010 in één keer door met Allons on danse, dat meteen een nummer 1 hit werd. En vervolgens moest hij, nou ja, 3 jaar wachten op een volgende hit. En die kwam er vorig jaar in 2013, dat was Papa Oute, weet je nog. En daarna werd ook Formidable een enorme hit. En die komen we straks nog tegen. Die staat inmiddels al 19 weken in de lijst. En hit nummer 4, die kwam vorige week ook de top 40 al binnen voor Stromae. En die stijgt dus deze week van naar nummer 33. Je hoorde hem zojuist naar voren op 34. Lekker dansen op Oliver Heldens. En Gecko, het is de top 40 Classic Radio Aalsmeer. En we tellen rustig door met de volgende plaat.
1: 32.
0: Daar vinden we namelijk Tiësto. Die had ook een hit in 2014. Dit is Red Lights. Een plekje gestegen deze week.

0: Hey, ken je Chris Cap nog? Chris Cap? Nee, ja, ik ken hem ook niet meer. Maar die hoorde je dus zojuist zingen. Dit was Liar Liar. Het was een grote hit, hoor. Hij staat al 19 weken genoteerd. En hij zakt deze week van 27 naar nummer 31. Nou, de eerste 10 plaatjes hebben we gehad van de lijst. Dus misschien is het leuk als Jeroen Nieuwenhuizen eventjes een overzichtje geeft van de platen die we hebben gehoord.
1: 40 Dubs & Mortis, Tsunami. Eerste nieuwe op 39. The Chainsmokers en hashtag Selfie. Best Day of My Life, Our American Orders is dat op 38. Op 37, Fall & What That versus Now and Changes. Kop in het zand, hoogste binnenkomen. Klappen van de week, Nielsen op 36. Op 35, Raccoon Shoes of Lightning. Overheldens, Gecko 34. 33, Stromae en Tous Les Mêmes. Red Lights, Tiësto op 32 en op 31 Chris Cap en Laie Laie.
0: Dankjewel Jeroen. En zometeen hoor je nog in de lijst voorbij komen de eerste stipnotering. En dat is een plaatje van Lord. En dat was de opvolger van die grote hit Royals. Weet je nog welke dat was? Je gaat er zo meteen horen. En ook Anouk staat klaar voor je. Die had ook een hit zo aan het begin van 2014. Weet je nog welke dat was? Ik zeg het gewoon, het was You and I. Het zegt me even helemaal niks meer, maar waarschijnlijk als ik hem zo meteen hoor, dat ik denk, oh ja, die natuurlijk. Maar deze vinden we nu op nummer 30 een zittenblijver. Een plaats die daar vorige week ook stond. Het zijn Imagine Dragons en Demons.

0: en de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
2: Met vandaag de Top 40 van
3: 22 maart 2014.
4: Leuk dat je luistert. Tot aan 6 uur de hits van toen terug op de radio. En dus ook wat dingeltjes en fragmentjes van toen van de radio-uitzending van Radio 538. Leuk. En dit was dus Demons van Imagine Dragons. Blijven staan op 30. En een plekje daarboven vinden we de 17-jarige Nieuw-Zeelandse zangeres Lord. En zij scoorde dus vorig jaar, ik zei het net al, een grote hit met Royals. Dat stond maar liefst 33 weken in de top 40. En ook Katy Perry was onder de indruk. Zij heeft Lord namelijk gevraagd als voorprogramma bij haar concerten. Nou, dat is een hele eer zou je denken. Maar nee hoor, Lord heeft gezegd, je hebt vriendelijk bedankt. Nee hoor, dank je, doe ik niet. Ik heb geen zin om een opwarmertje te zijn. Ja, pittig ding hè, wel die Lord. Nou, haar tweede hit, de opvolger dus van Royals, vinden we deze week in de lijst met stip op nummer 29. Dit is Team. Wait till you're announced.

0: Anouk, You and I blijven staan op nummer 28. En anno 2026 heeft Anouk maar liefst 37 hits op de teller staan. Dat is niet mis, maar deze You and I is een van de 5 minst succesvolle hits van Anouk. Ja, hij blijft staan op nummer 28 in de derde week. En ik zie in mijn glazen bol dat hij volgende week in zijn 4e week voor het laatst genoteerd staat. Dus dat mag je inderdaad wel een kleine hit noemen. Daarvoor op 29 met Stip, Lord en Team. En zo meteen op 27 begin ik het volgende uur met je met de eerste hit voor Chef Special. Dat was In Your Arms, die ga je dus zo meteen horen. Maar dit uur heb ik nog even tijd voor een tip uit de tipparade. En dat is de Songfestival-inzending van dit jaar van Nederland. Vorig jaar was dat natuurlijk Anouk in 2013 en Birds. En dit jaar sturen wij de Common Linnets natuurlijk naar het Songfestival. En het liedje waarmee zij proberen kans te maken op de winst heet Calm After the Storm. En dat staat deze week in de tipparade genoteerd. En die draai ik even voor je.
1: Tip voor de top.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De politie in Ierland heeft een auto met een bom onderschept die onderweg was naar Noord-Ierland. Het voertuig werd tegengehouden in het noorden van Ierland. Het was een flinke bom die klaar was voor gebruik, zegt de Ierse politie. Die kwam de bom op het spoor bij een onderzoek naar geradicaliseerde republikeinen. Zij willen dat Noord-Ierland en Ierland weer één land worden. In verband met de vondst worden twee mensen verhoord, melden Ierse media. De auto zou zijn bestuurd door een vrouwelijke student van 20 en de andere verdachte is een man van in de 40. Schaatsbaan Tialf in Heerenveen is deze week aangevallen door cybercriminelen. Ze eisen volgens RTL Nieuws los geld en dreigen gestolen data op het dark web te publiceren. Ook zouden ze computers ontoegankelijk hebben gemaakt. Tialf bevestigt dat de ijswit doelwit was, maar zegt dat de gevolgen daarvan nihil zijn. Uit onderzoek zou blijken dat de data en operationele processen niet zijn geraakt en niet in gevaar zijn geweest. Volgens RTL Nieuws is Tialf in gesprek met de cybercriminelen. Hoeveel losgeld zij hebben geëist is niet bekend. In Nijmegen heeft een verwarde man vannacht op agenten geschoten. Hij raakte de politie niet en schoot daarna zichzelf neer. Hij is na het incident in het ziekenhuis overleden. Zijn familie had hem eerder op de dag als vermist opgegeven. En Mark van Bommel wordt de nieuwe bondscoach van België. De oud-international van het Nederlands elftal tekent een contract voor 2 jaar en moet de Rode Duivels naar het EK van 2028 leiden. Hij volgt de Fransman Rudy Garcia op, wiens contract niet wordt verlengd. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen zonnig. De temperatuur schommelt rond de 24 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen ook droog en zonnig en daarbij wordt het zo'n 21 graden op de Wadden tot 28 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.

klas. Toen ik een kleine jongen was, wou je niks met mij omdat ik nog een broodrommel had. Ik weet nog in de derde klas, toen je net je tetten had, zag je bij je kluisje met je boeken.

0: is de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van
0: 22 maart 2014.
2: En daar gaan we met de tweede uur. En de eerste twee heb je alweer gehoord. Op 27 begonnen we met Chef Special In Your Arms. Dat is hun eerste hit. En het is langzaam aan het uitgroeien tot een grote hit. Al gaat het deze week nog niet heel hard. Ze stijgen slechts twee plekken naar nummer 27. En zojuist op nummer 26, Ronnie Flex. Ja, en van hem hoorden we in 2012 voor het eerst in de top 40. Hij was toen te horen op Nooit Meer Slapen van Yellow Claw. Nu in 2014 scoort hij zijn eerste solo hit. Alhoewel, op deze plaat was ook Mr. Polska te horen, maar die krijgt dan weer geen officiële credit. Susje hoorde je, die zakt in de vijfde week alweer een plekje naar nummer 26. Nou, misschien heb je de lijst inmiddels al voor je liggen. Heb je me opgezocht op top40.nl of heb je het gedrukt exemplaar misschien nog wel thuis en heb je dat voor je liggen. Dat kon je destijds halen bij de Mediamarkt. Dat was toen de sponsor van de lijst. En zo niet, dan zal ik even vertellen wat we onder andere dit uur gaan horen. Ed Sheeran komt voorbij, Stromae nog een keertje. Maar ook Pharrell Williams en die plaat uit die film over Nelson Mandela, uit die soundtrack. U2, die had een groot hit met Ordinary Love, die ga je zo meteen horen. En voor de nummer 25 gaan we nu weer even luisteren naar die oude uitzending uit 2014. Jeroen Nieuwen.

samen met Priscilla, de zangeres die je hoorde, en John Doe, een plekje gezakt naar 24. En die Priscilla is misschien een beetje een onbekende. Maar niets is minder waar. Nee, zij zingt dan wel niet op heel veel hits, maar zij schrijft wel veel hits. Ze heeft namelijk teksten geschreven voor onder meer Madonna, Mika, Chris Brown, Rihanna, Fifth Harmony, Kelly Clarkson, Ariana Grande en Pitbull. Ja, dat zijn niet de minste natuurlijk. En over Rihanna gesproken, die hoorde je daarvoor op 25 met Can't Remember To Forget You, samen met Shakira in de lijst van, 22 maart 2014. En een plekje daarboven, boven B.O.B. en Priscilla, vinden we een plaat van David Guetta samen met zangeres Skylar Grey. Zondag vorige week op 26 en gaan nu met een stip dus naar nummer 23. Het is Shut Me Down. En daarna die plaat van U2, Ordinary Love, in de lijst op nummer 22.

0: 23 hoorden we al Shut Me Down, David Guetta, Skylar Grey. Nou, en hoe dan? Nou ja, met een shotgun, Yellow Claw, Rochelle, een plekje gezakt naar nummer 21 in de 19e week. En daarvoor U2 en Ordinary Love. Nou, we hebben weer 10 plaatjes gehad. Dus Jeroen Nieuwenhuizen mag weer eventjes een overzichtje geven van de nummers 30 tot en met 21. Jeroen, take it away.
1: Op 30 Imagine Dragons, Demons. 29 Lore, een team. You and I, Anouk, 28. 27 Chef Special, In Your Arms. Zusje, Ronnie Flex, 26. Op 25 Shakira en Rihanna, Can't Remember to Forget You. John Doe, B.O.B. en Priscilla, 24. Op 23 Davy Keita en Skylar Grey, Shut Me Down. U2, Ordinary Love, 22. En op 21 dus Yellow Claw en Rochelle en Shotgun.
0: Dankjewel, Jeroen. Maar nu, de mooiste plaat uit de hele lijst, denk ik. A Great Big World en Christina Aguilera op 20. En Say Something.

0: Nummer 19 was dit.
1: Top 40 Classic.
0: Het was Pharrell Williams. Zijn vorige hit komen we straks nog tegen Happy. En dit was zijn nieuwe met Stip, dus nummer 19. En Marilyn Monroe. En een plekje daarboven vinden we die hit van Stromae, die ook al 19 weken genoteerd staat. Dit is op nummer 18.

0: Blijven staan op 17 in de 23e week. Ex nummer 1 ook. Hey Brother, Avicii. En daarvoor op 18 gezakt Stromae en Formidable. En voor dat plekje daarboven gaan we luisteren naar die oude uitzending uit 2014. De top 40 bij Radio 538. Een stukje informatie naar de mensen toe. Jeroen Nieuwenhuis heeft interessante feitjes over de nummer 16.
1: Hij heeft er een jaar aan gewerkt. En dan kwam er een probleempje. Want nu zit hij met 120 tracks. Die heeft hij gemaakt en er kunnen er maar 15 op zijn album. En de meeste schreef hij tijdens een tour door Amerika, waar hij geïnspireerd raakt door allerlei mensen die hij ontmoet onderweg. En ook de Amerikaanse muziek. Die heeft hij nu in zijn eigen sound geprobeerd te verwerken. Hij zegt, ik ga niet rappen over het leven van de straat of zo, maar Amerika heeft mijn muziek wel beïnvloed. Natuurlijk ook de bakermat van de countrymuziek en de jazz en de blues en zo. Dus we zijn benieuwd. Ed Sheeran is 19e week. 2 plekken gestegen naar 16. Dit is I See Fire.
2: Oh, misty eye of the mountain below.

Jubel van Klingon. Veel Franse acts in deze top 40. We hebben natuurlijk twee keer Stromae gehoord. En deze plaat dus, alhoewel in het Engels gezongen, maar dus wel een Franse act. En zometeen nog op nummer 14, Met Regime. Ken je die nog? Je Metier, ga je zometeen horen. En voor Klingon hoorde je op 16 dus Ed Sheeran en I See Fire. En dat komt uit die film, hè, uit The Hobbit, The Desolation of Smaug. En daarvoor schreef hij speciaal dat nummer. En oh, heb je die film gezien? Met die geweldige eindscène. Ik laat hem eventjes een stukje horen, alleen audio, maar dat zegt al genoeg, denk ik.

0: Oh, en daar vliegt die draak. Geweldig. Ga hem zien als je de film nog niet hebt gezien. Hey. Ik heb nog even tijd voor een tip uit de tipparade. Ja, dat is een lekker plaatje, zeg. Paloma Faith, Can't Rely on You.
1: Dit is een...

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie meer aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op de lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. Daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong omdat die Rusland steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert. Meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen door Russische raketaanvallen mensen om in Kiev. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaanoever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Meerdere kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaanoever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. Na Frankrijk krijgt ook Spanje hulp van andere EU-landen bij het bestrijden van natuurbranden. Frankrijk krijgt 3 blusvliegtuigen en 3 helikopters en Spanje krijgt 4 blusvliegtuigen, meldt de Europese Commissie die dat regelt. De landen hadden allebei om hulp gevraagd. Dan het weer. Het is zonnig en droog bij 21 tot 25 graden. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 12. Morgen veel zon. In het binnenland ook bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: Paradise op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En dan gaan we met het laatste en het spannendste uur natuurlijk, hè. Want we tellen af richting de nummer 1 van deze week. Ja, hoe zag de top 3 van vorige week eruit? Nou, op 3 stond toen John Legend, All of Me. Op 2, Katy Perry en Juicy J en Dark Horse. En de nummer 1 van vorige week was Clean Bandit met Jess Glynn en Rather Be. Nou, of we een nieuwe nummer 1 hebben en hoe die top 3 er verder uitziet, kun je vast even kijken op top40.nl natuurlijk. Daar kun je de hele lijst terugvinden. En wat ga je nog meer horen dit uur? Nou, straks nog George Ezra, ook nog One Republic. We komen nog een keertje Avicii tegen. En ook de nieuwe single van Coldplay, die gaat als een speer. Dat is de snelste stijger deze week. Die knalt in één keer de top 10 in. En verder nog de allergrootste top 40 hit ooit in wording. Want hij staat inmiddels al 32 weken genoteerd. Je gaat zo meteen horen welke dat ook alweer is. En je hebt er 2 gehoord het uur. Op 14 met Regime, Je Me Tire. En op 13 zojuist Eminem en Rihanna en The Monsters. Ze zakken een plekje naar 13. Ze zijn al 20 weken genoteerd. En 4 jaar geleden, in 2010, hadden ze ook al samen een duet, hè? Dat was Love the Way You Lie, ook al een grote hit. En deze samenwerking, The Monster, is eigenlijk nog een groter succes geworden. Oké, nou, eens even kijken wat we boven nummer 13 vinden. Nou, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. 12. En daar vinden we Jay-Z

0: Ja, ik weet niet of ik het mag zeggen, maar ik vind dit dus echt een afschuwelijk nummer dit. Ja, echt. Happy van Pharrell Williams. Nou, ik word er dus echt helemaal niet happy van. Maar goed, ik ben de enige waarschijnlijk, want het is echt al een enorme hit. Het staat al 32 weken genoteerd en blijft gewoon staan op nummer 11. En dit zou dus uitgroeien tot de allergrootste top 40 hit ooit. Ja, uit inmiddels 60 jaar top 40 is dit dus de grootste top 40 hit ooit. Hoe is het mogelijk? Ja, nou, ik moet er dus niks van hebben. Maar goed. Je hoort ze allemaal natuurlijk in de top 40 classic hier op Radio Aalsmeer. En daarvoor hoorde je nog Jason Derulo, Trumpet, gezakt van 9 naar 12. En we hebben net nummer 11 gehad, dus dat betekent dat we maar weer eens eventjes een overzicht hier moeten geven, toch? En wie kan dat beter doen dan Jeroen Nieuwenhuis? Hij deed dat in 2014, dus nou ja, doe dat maar eventjes in de herhaling, Jeroen.
1: Op 20, A Great Big World, Christina Aguilera, Say Something. Marilyn Monroe, Pharrell Williams op 19. 18, Stromae, Formidable. Hey Brother, Avicii, 17. Ed Sheeran op 16 met I See Fire. Jubal, Klingon, 15. 14 met Gesine, Jumetier. The Monster, Eminem en Rihanna op 13. Op 12, Jason Derulo, Trumpets en Pharrell, dus met Happy op 11.
0: Dankjewel. En dan gaan we de top 10 in, hè? Met Afrojack en Rabel. En het plaatje heet 10 Feet Tall. 10.

brengt je vanmiddag terug naar het jaar 2014. Dit is de lijst van 22 maart dat jaar met de snelste stijger. Vorige week waren ze nieuw op 24 en nu gaan ze met Superstip door naar nummer 9. Dus het was Coldplay en Magic. En een plekje daarboven op nummer 8 vinden we die ex-nummer 1 van Pitbull en Kesha. Dit is Timber op Radio Aalsmeer. It's going

Al deze hits die je vanmiddag hoort zijn 12 jaar oud. Wat gaat de tijd snel, hè? Dit was nummer 5 in de lijst. Counting Stars van One Republic, gezakt van 4. En die heeft een stuivertje gewisseld met deze plaat. Milky Chance, Stolen Dance. Dus met een stip een plekje gestegen naar nummer 4 deze week.

Ja, ik zei op nummer 20 altijd dat de mooiste plaat uit de hele lijst was. Say Something van A Great Big World en Christina Aguilera. Maar deze maakt ook aardig kans, hè, om de mooiste plaat uit de lijst te zijn. En wat een hit was het. Blijven staan op nummer 3 al 21 weken in de lijst. Het is John Legend en zijn All of Me. En dan voor op 4 met stip dus Milky Chance, Stolen Dance. Dit zijn de hits van 22 maart 2014. En ja, de top 3. Hoe ziet hij eruit? Nou, 3 is dus blijven staan, John Legend. En ook 2 is net zo 2 als vorige week.

0: There's no going back.
1: Voor de derde week op nummer 2, Katy Perry en Juicy J met Dark Horse. En dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
2: 22 maart 2014.
1: Mocht je alles nog een keer willen horen, kijk dan even op radioalsmeer.nl/gemist. En ook vind je in de programmagids welke Top 40 er volgende week te horen zal zijn. Nou, en dan de nummer 1. Voor je die gaat horen, zet Jeroen Nieuwenhuizen nog even de hele top 10 voor je op een rijtje.
3: Afrojack.

De drie bandleden van Clean Bandit leren elkaar kennen op de Universiteit van Cambridge. En ze brengen een frisse wind door de popmuziek door strijkinstrumenten te combineren met elektronische muziek. Voor hun eerste hit hebben ze zangeres Jess Glynn ingeschakeld en dat is meteen een enorm succes. Rather Be staat voor de derde week op

0: Radio Aalsmeer.
1: Top 40 Classic.
0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Honderden brandweerlieden zijn er bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk woedt een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd en daar zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het Nederlandse scheepsbouwbedrijf Koninklijke IHC is door China op een exportcontrolelijst gezet. Dat betekent dat Chinese bedrijven geen producten of technologie aan IHC mogen verkopen die civiel en militair kunnen worden gebruikt. Ook 13 andere Europese bedrijven zijn op die lijst geplaatst. De Chinese maatregel is een reactie op het sanctiepakket van de Europese Commissie tegen Rusland dat gisteren werd aangenomen. En daarin zijn ook maatregelen genomen tegen bedrijven uit China en Hongkong. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn 10 doden gevallen, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Zo'n 100 mensen zijn gewond geraakt. Het is zeldzaam dat Rusland overdag aanvallen uitvoert, meestal zijn die 's nachts. Rusland zou het gemunt hebben op een evenement van de wapenindustrie. En ook vannacht kwamen mensen om in Kiev door Russische raketaanvallen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. En de gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dan het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
1: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
1: Yeah, yeah. Echt Esther.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het Franse departement Gironde bij Bordeaux zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. Onder de brandweerlieden zijn daar bezig met het bestrijden van een grote natuurbrand. Door het vuur zijn meer dan 50 woningen en een camping verwoest, zeggen lokale autoriteiten. Ongeveer 67.000 inwoners uit het Franse gebied zijn geëvacueerd. Het vuur ontstond waarschijnlijk in een bos door werkzaamheden. En ook verder naar het zuiden in Frankrijk moet een grote brand bij Biscarrosse. Duizenden mensen in dat gebied zijn geëvacueerd. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin de familie verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. De familie maakt zich grote zorgen omdat Wadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. De Amerikaanse zanger Chris Brown heeft schuld bekend in een rechtszaak over openlijke geweldpleging in een nachtclub in Londen. Het gebeurde in 2023. Een muziekproducent werd door Brown en zijn stemcoach 2 keer met een fles op zijn hoofd geslagen en raakte gewond. In oktober krijgen de twee hun straf te horen. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. En dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook wat bewolking. Het wordt dan iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. In Spanje zijn nog 2 dorpen ten westen van Madrid geëvacueerd. Duizenden inwoners hebben uit voorzorg hun huis moeten verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In andere dorpen moeten mensen juist verplicht binnenblijven. In het hele Spaanse gebied zijn er 45.000 mensen die of moeten evacueren of in quarantaine zitten. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Ouadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. Daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie op zoek naar hem. De familie maakt zich grote zorgen omdat Ouadoud een lichamelijke beperking, psychische problemen en een verslaving heeft. Het Israëlische leger heeft 4 Palestijnen doodgeschoten op de westelijke Jordaan-oever, zegt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. 4 andere Palestijnen en 2 Israëliërs zouden gewond zijn geraakt. Verschillende kolonisten vielen vanochtend de plaats Tel op de Jordaan-oever binnen. Een inwoner zou toen het wapen van een kolonist hebben afgepakt en hebben geschoten, waardoor een Israëlische beveiliger omkwam. Vervolgens zou het Israëlische leger de plaats hebben bestormd om de kolonisten te beschermen. Volgens een Palestijnse politicus begon het leger te schieten en vielen daarbij 4 doden. De 19e etappe van de Tour de France is gewonnen door Tadej Pogacar. Op de Alpe d'Huez wist hij in de laatste zware kilometers Lenny Martinez en Richard Carapaz achter zich te laten. De gele trui blijft ook in handen van Pogacar, de leider van het klassement. Dit weekend zijn de laatste 2 ritten in de Tour de France. Dan nog het weer. Op de meeste plaatsen zonnig. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt 24 tot 29 graden.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk hebben deze maand een recordoppervlakte verwoest. Dat blijkt uit cijfers van de dienst Copernicus. Meer dan 50.000 hectare is verbrand. Ook met het aantal branden is een record verbroken. Dit jaar ontstond in het land al 311 keer brand. Vooral het gebied rond Bordeaux is hard getroffen. Op dit moment woedt er een grote natuurbrand in het departement Gironde. Bij het blussen zijn zeker 42 brandweermensen gewond geraakt. En verder is er een grote brand bij Biscarros, verder naar het zuiden in Frankrijk. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn nog eens twee dorpen geëvacueerd vanwege grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. Een man van 22 uit Zeist wordt sinds zondag vermist tijdens zijn vakantie in Marokko. Wadoud Rabash was samen met zijn ouders in de stad Tanger. Hij verliet de woning waarin het gezin verbleef en is niet meer teruggekomen. En daarom zijn de familie en de Marokkaanse politie een zoektocht begonnen. Dan het weer, het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, in het binnenland ook bewolking. Het wordt iets warmer, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: toch?
1: Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Frankrijk een crisisoverleg van de regering vanwege de natuurbranden in het land. Om het vuur te bestrijden worden ook militaire middelen ingezet, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Steeds meer mensen in het zuidwesten moeten hun huis verlaten. Inmiddels zijn ruim 110.000 inwoners geëvacueerd. Meer dan 14.000 hectare in het departement Gironde is in vlammen opgegaan. Doordat de wind verandert van richting, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister. Hij zegt dat de stad nog geen gevaar loopt. De Nederlandse ambassade in Parijs waarschuwt mensen die in Frankrijk op pad willen gaan om zich goed voor te bereiden. Toeristen krijgen het advies om flessen water, zaklampen, powerbanks en een EHBO-set mee te nemen. Ook wordt mensen aangeraden om de reis- en zorgverzekering te controleren op dekking bij natuurbranden. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen hulpvragen gekregen van Nederlanders in het buitenland. Ten westen van Madrid zijn twee dorpen geëvacueerd vanwege de grote natuurbranden daar. Duizenden inwoners moesten hun huis verlaten. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn en geen levens in gevaar te brengen. In andere Spaanse dorpen moeten mensen juist binnen blijven vanwege het vuur. In totaal zijn in de Spaanse regio zeker 45.000 mensen getroffen. Spanje riep vandaag voor het eerst de landelijke noodtoestand uit in verband met de natuurbranden. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Theems. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. En daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het ongeveer 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. Dan het weer. Het is droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Morgen veel zon, maar in het binnenland ook bewolking. Het wordt wat warmer dan vandaag, 24 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
3: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.
4: Welkom, een nieuwe Harmonic Regatta, editie 26. Ja, ik moest even rekenen, want de vorige keer zei ik dat het 24 was, maar was het 25, dus we hebben nu 2 keer 24 gehad. Dus ja, we zitten nu op 26. Mijn naam is Frazo Vivace en het recept is misschien al bekend, hè. Ik neem je lekker mee langs allemaal hele goede deep en progressive house. Wat hoor je allemaal? Nou, Gonzalo Sack, Passenger 10, DJ Zombie, Romain Garcia, May Salome, Sebastian Salaris, Mike Risch. Wat hebben we nog meer? Casper Coman, Preso Vivace. Woe. En Royce Kop. We sluiten hem af met Solis. We beginnen met deze prachtige plaat van Anjuna natuurlijk. Dit is Memora door Nox Vaan en Mo.

Harmonic Regatta nummer 26. We openen met Nox Faan en Marsh. De track heet Memora. We gingen verder met Gonzalo Sack en Franco Leonardo. Met Honey in de Juan Ibanez remix. Nu gaan we verder met die grootheid uit Zwitserland. Passenger 10, oftewel Christian Hurt. Dit is Sahara.

Dit is nou precies zo'n track waarom ik mijn show Harmonic Regatta heb genoemd. Heerlijke melodieën, akkoorden, harmonieën, noem het maar op. Romain Garcia is zo iemand die precies weet hoe dat moet. Met Mondingo was dit Desire. Daarvoor hoorde je DJ Zombie en Radical Fantasy met Time to Be Alive. Over naar het label van Songspire Records. Deze track ken je misschien al wel. Het is Mae Salome met Celine Cairo, Fool's Paradise, maar in een nieuwe remix. Dit is Amy Root.

Hij weet altijd van die lekker rustig groovende plaatjes te maken, maar er zit toch wel een goede, duidelijke energie in. Sebastian Solaris met First Contact. Daarvoor May Salome en Celine Cairo met Fool's Paradise in de Amy Root remix. We gaan hier lekker verder en we houden het nog steeds een beetje deep. Dit is Patents van Mike Risch.

Casper Coman met Morgan. We hielden het lekker diep, want daarvoor hoorde je Mike Rich met Peyton. We gaan nu verder met de show Harmonic Regatta met mij, Frezo Vivace. Dit is een nieuwe track van mijn hand. Deze heet Origi.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn inmiddels 141.000 mensen geëvacueerd vanwege de natuurbranden. In het zuidwestelijke departement Gironde hebben 110.000 mensen hun huis of verblijf moeten verlaten. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Meer dan tienduizenden hectares zijn in vlammen opgegaan. En de Franse autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. De Franse regering houdt crisisoverleg over de aanpak van de natuurbranden. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de branden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan om 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. In Londen zijn 5 politieagenten gewond geraakt op de rivier de Thames. De boot waarop ze zaten voer vanmiddag tegen de Westminster Bridge. Daardoor viel een aantal agenten in het water. Volgens ooggetuigen duurde het zo'n 10 minuten totdat ze eruit werden gehaald. De gewonde agenten zijn behandeld op een boot langs de wal en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ernstig hun verwondingen zijn is niet bekend. Ook de oorzaak van het ongeluk is nog onduidelijk. Het weer. Komende nacht is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Morgen droog, veel zon, ook wel wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. Zondag bewolkt, regen en maximaal 23 graden. En vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In delen van Nederland was rond 22:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Het is niet bekend of het lichtspoor werd veroorzaakt door een meteoor of een stuk ruimtepuin. Een sterrenkundige zegt dat het een meteoor kan zijn die opbrandt in de atmosfeer, maar het zou ook kunnen gaan om brokstukken van een oude satelliet. Steeds meer mensen in Frankrijk moeten hun huis of vakantieverblijf verlaten vanwege de grote natuurbranden. Inmiddels zijn 141.000 mensen geëvacueerd. In het zuidwestelijke departement Gironde moesten 110.000 mensen hun spullen pakken. En in de naastgelegen regio Landen zijn 31.000 mensen geëvacueerd. Het gebied waar brand woedt, wordt steeds groter. Volgens de Franse autoriteiten verspreidt het vuur zich razendsnel en is inmiddels zo'n 20.000 hectare natuur verwoest. Doordat de wind van richting verandert, verplaatsen de natuurbranden zich nu naar het stedelijke deel van Bordeaux, zegt de Franse minister van Binnenlandse Zaken. Hij zegt wel dat de stad nu nog geen gevaar loopt. Nederland probeert de olieprijs te drukken door een deel van de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten van commerciële partijen. De komende weken volgt mogelijk meer. In maart kondigde het Internationaal Energieagentschap aan 400 miljoen vaten uit de noodreserves van lidstaten geleidelijk vrij te geven. Tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig, maar door de oplopende olieprijs is er nu wel behoefte aan. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 graden in het zuidoosten. En zondag bewolkt met regen, maximaal maar 23 graden. En vanaf dinsdag wordt het weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar gebieden waar natuurbranden woeden om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. In de zuidwestelijke departementen Gironde en Landen woeden enorme branden. Die hebben inmiddels 22.000 hectare land verwoest. Meer dan 140.000 inwoners en vakantiegangers zijn geëvacueerd. In Gironde worden 1,5 miljoen mondkapjes uitgedeeld om mensen tegen de rook te beschermen. De autoriteiten spreken van een vraatzuchtig vuur dat zich razendsnel verspreidt. Ook in Spanje woeden natuurbranden. Ten westen van Madrid zijn nog eens 2 dorpen geëvacueerd. Duizenden inwoners moesten hun spullen pakken. De regering roept inwoners op om voorzichtig te zijn. In delen van Nederland was rond 10:30 vanavond een vuurbal aan de hemel te zien. Onder meer vanuit Amsterdam, Utrecht, Almere, Dronten en Arnhem kwamen berichten van mensen die het bijzondere fenomeen in de avondschemering zagen. Volgens een satellietdeskundige gaat het om een satelliet van SpaceX die terugkeerde in de atmosfeer. Hij kwam boven Engeland de atmosfeer binnen en begon daar op te breken en op te branden. Vermoedelijk zijn er geen delen op de grond beland, al is dat nog niet uit te sluiten. En in de buurt van Doornenburg in Gelderland zijn vissers afgelopen avond over een fosforgranaat gereden. Die begon te roken en vloog in brand. De granaat kwam bloot te liggen omdat het water in de rivieren erg laag staat. Als fosfor nat is, is het niet gevaarlijk, maar in het droge dan kan het ontbranden. Nadat 112 was gebeld, vonden de hulpdiensten nog een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af tot een graad of 13. Overdag ook droog, veel zon, ook wat stapelwolken. Het wordt 24 graden aan zee tot 29 in het zuidoosten. En morgen, zondag, bewolkt, regen, maximaal 23 graden. Maar vanaf dinsdag weer een stuk warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In Frankrijk zijn ruim 140.000 inwoners en vakantiegangers geëvacueerd voor de natuurbranden in het zuidwesten van het land. De branden in de departementen Gironde en Landen zijn nog niet onder controle. De Franse regering stuurt 500 extra militairen naar het gebied om de brandweer te ondersteunen. Daarmee komt het totaal aantal militairen dat helpt op 1000. Een terugkerende satelliet van Starlink heeft geleid tot een vuurbal in de hemel. Die was gisteravond rond 10:30 op meerdere plekken in Nederland te zien. Een satellietdeskundige zegt dat de satelliet boven Engeland de atmosfeer binnenkwam, daar begon op te breken en boven Nederland opbrandde. In Pakistan zijn 27 mensen omgekomen bij een zelfmoordaanslag op een controlepost en een daaropvolgend vuurgevecht. Onder de doden zijn 12 militairen en 2 agenten, zegt het Pakistanse leger. De lokale Taliban heeft de aanslag opgeëist. Het gebeurde in het noordwesten van Pakistan, in een gebied waar veel gewapende islamitische groepen zitten. Nederland probeert de stijgende olieprijs te drukken door vaten uit de strategische oliereserve op de markt te brengen. Het gaat om 2,7 miljoen vaten. Het internationale energieagentschap kondigde eerder al aan dat lidstaten geleidelijk olie zouden vrijgeven. Maar tot nu toe waren de Nederlandse reserves niet nodig. En een paar vissers zijn bij het Gelderse Doornenburg over een oude fosforgranaat gereden, die vervolgens in brand vloog. Ze reden over een deel van een strandje dat bloot was komen te liggen door de lage waterstand. Nadat 112 was gebeld, vond de politie een tweede granaat. Vermoedelijk gaat het om explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Het weer, vannacht is het droog en koelt het af tot ongeveer 13 graden. Overdag droog, veel zon.